Liede, die hart van Hielbrouw werd flink aan stap. Die straatpredikanten en die Hare Krishna profeten. Groot rooibus snork voorbij, die laat aan het courantverkoperkies skree. Die mechanische gramadula oerwoud. Hij spakken glij op en af.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

zeg van Marieke, waar is jij dan nou? Je cute, cute hakkel, ooit opgehouden. Ik mis nog je oor en ik zing voor jou een song. Marieke, kiek, kiek.

0: Een van de mooiste songs die jullie wereld, man.
1: Zo mooi.
0: Ja, stunning. Absolutely gorgeous.
1: Het is raar. Ik vond dat net Beauty and the Beast gaan kijken.
0: Gorgeous, gorgeous, gorgeous. Absoluut fenomenaal. Hier heb je lekker luisterstasie. Natuurlijk denk ons aan die man omzelf, meneer Peebo Bryson, wat op die ouderdom van 75 jaar oorlede is. En het uit Amerika uitgekomen vandaag.
1: Ja.
0: Two-time Grammy Award winning. What a legend, man. What a legend. En in Aladdin. Aladdin is een van mijn gunstelings geweest back in the day. En Robin Williams heeft het voor mij baie cooler gemaakt. Ik heb nog geen nieuws gekeken. Ja,
1: Will Smith is niet een goede genie.
0: Zelfs die...
1: Genie.
0: Zelfs die Lion King. Ik heb nog eerst die real life gekeken.
1: Wel, het maakt niet zin dat jij nou een beetje tijd spandeert met je kids. Yeah. Al die goed weer gaan deurkijk.
0: Yeah.
1: En het maakt het perfect ook. Want als jij ook op zoek is naar een koester in een school voor je klein ding.
0: Yeah, yeah.
1: Dan is Dolfijnkie pre-primair in Summerstrand. Wat al 50 jaar een pilaar in ons gemeenschap is perfect voor jou. Ons bevorder gunstelijke waardes met onderrig in beide Afrikaans en Engels. Ons klasse verwelkom kinders van 12 maanden tot graad R. En ons biedt toegewijde nasorg aan met vakantiesorg ingesluit. Ontdek ons prachtige school en kom kuier saam by ons open dag op saterdag die 20ste juni van 9:00 die oggend tot 11:00 die oggend. Dolfijnkie pre-primair wil jou familie saam met ons groei. Vind ons op Facebook of op ons webblad vir meer inlichting.
0: You had me at vakantiesorg.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ek het ook gedink, allemaal, daar is die topseller.
0: Daar is die topseller, maar natuurlijk ook met die op en af rij met die kinders is petrol een van die dierdinge, maar rij vannacht by Hans Petroleum vir die goedkoopste petrol in die Metro. Vanaf die 20ste mei al klaar, betaal jy slechts 25,82 per liter voor petrol en 1,31 cent voor diesel. Nou, voor jou tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel en staan een kans als jij een die ingooi voor de laatste vrijdag van elke maand om een groot prijs te winnen. Al wat je moet doen is handig net je strookje in. Dis Hess Petroleum en dat is oop van maandag tot vrijdag 6 tot 6 en zaterdag 6 tot 12 Hess Petroleum waar je minder betaal en meer wen. Lekker!
1: Kijk nou net en onthou as jylle wil bykie lach nee, gaan volg ons TikTok blad at LuisterFM Live op TikTok, dis waar al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop een pret kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet dit nie uitmis nie, gaan volg ons om nou at LuisterFM Live op TikTok.
0: Can't say you're a fan.
1: Is maar Facebook en Instagram en al die gedis.
0: Maar al die omroepers het blaaie en dinge, so doen het net, man. What you gonna lose? Is verniet.
1: Het is verniet.
0: Nie eens griep is verniet, jy moet betaal vir Mad Lemon.
1: Oh, joh.
0: Nee?
1: Dis nogals, Mad Lemon moet gratis wees.
0: I would drink it on a summer evening.
1: Oh, ek het gestrand my Mad Lemon. Ek is soos, as ek nou net so'n blikkie gemmer hierby sit.
0: Ek sit altyd gemmer by nou. Altyd gemmer. Ek sit gemmer by my rooibos tee.
1: Ek drink hier rooibos tee.
0: Ja, ek is baie lief vir gemmer. Wie wat, nie, dit versang en al die bedinge nie. Ek is later my jare begin kyk wat is goed vir my.
1: Ja.
0: So, cayenne pepper is ek baie lief voor.
1: Ja, selfde.
0: En toe het ek een ding gesien waar hulle wys in 'n laboratorium hoe parasiete, een druppelkie cayenne pepper, hoe dit doodgemaak word. So, ek soos nou die aand ook, dis het donker, ek sit hier die lig aan nie, en ek sit so en ek like, wat het ek lis vir? En ek like, dat is tuna in die kas. Verstaan jy, nee? Knak ek twee blikkies met 'n bietjie ei in en whatnot, en ek like, bietjie cayenne pepper, en ek het nie gesien, maar die groot moontjie was oop en ek gooi net hierdie hele parlement
1: een hele commissie kaai in peper.
0: En so daar is nie een parasiet in my lyf.
1: Ach, lieflik.
0: Ja, ek love it.
1: Min is lekker.
0: Het is baie goed vir jou, hoor.
1: Dit en gimmer. Ek hou van gimmer.
0: Ja, ek doen gimmer baie, vooral die poeier gimmer. Dan gooi ek vir my so teelepel by.
1: Maar ek doe die ingelegde enetjie, die strip, soos wat jy met sushi sal
0: kry. Oh, I eat that.
1: Daar is lekker en een gimmer cookie.
0: Ja, love a gimmer.
1: Oeh, jy kan my doem vir een gimmer cookie.
0: Ja, ek is met jou.
1: Eindelijk nou dat ek al iemand uit na die dag lekker gimmer ik zei, wow, wie is die persoon? Wat is die persoon in my leven? Ek vond nou geen meer
0: cookies. Alweer oor kos.
1: Maar net een geen meer cookie.
0: En een melkpaard. En een melkpaard, en een melkpaard. So, al hier op die kop is tijd vir ons nie, trots gebring en geborg dier die mannen van staal.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, Paul Mashentili bevestig verbintenisse van Indiese sakeleiers om beleggers uit te brein. En Mamusi Maimane doen 'n beroep op die regering van nasionale eenheid om op doelbewuste optrede te fokus. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8:00 nuus. Goeiemôre. Die adjunkpresident Paul Mashentile beskryf die eerste deel van sy werksbesoek aan Indië as hoogs produktief en sê dit het gehelp om die strategiese vennootskap tussen die twee lande te versterk. Hy het hoofvlak samesprekings gevoer met Indiëse president en groot maatskappye in sektore soos energie, water, infrastruktuur en landbou. Mashentile sê hulle kon daarin slaag om Indiëse sakeleiers te oortuig om beleggers in belangrike sektore van Suid-Afrikaanse ekonomie uit te brei.
3: Our meetings reaffirmed our historic common bond of cooperation and friendship between South Africa and India, and the deep cooperation in the area of trade, diversification, investment promotion, skills development, and multilateral cooperation.
0: Die leier van Build One South Africa, Mamusi Maimane, sê die sukkelende ekonomie, hoë werkloosheid en basiese waardigheid wat onbekostigbaar geword het, noodsaak 'n president wat die regering lei met spesifieke doel om hierdie krisis op te los. Hy sê ongelukkig is president Cyril Ramaphosa vasgevang in die panapale omstredenheid. Maimane het gister in die nasionale vergadering gesê, die regering van nasionale eenheid moet wegbeweeg van die probleme wat sy aandag aflei op doelbewuste optrede te fokus.
4: The first is on economic reform. Isn't it our job to move over 10 million South Africans out of poverty into the middle class so that they are active participants into the economy? Secondly, when we think about the issue of crime, let's appoint a permanent minister of police and more crucially, amend the Municipal Policing Act.
0: Die nasionale vervolgingsgesag sê hy gaan die bedrogsaak teen die voormalige waarnemende hoof van die Johannesburgse maatskappy vir maatskaplike behuising Themba Matibe weer aanhangend maak. Dit volg nadat Alexandra Landros Hof die saak gister van die rol geskrap het. Die saak hou verband met die ontdekking van R321.000 by Matibe se woning tydens 'n deursoek en beslagleggingsoperasie in 'n voorgesette korrupsieondersoek na sy termyn by Joshko. Die NGV woordvoerder Magiboke Maslo Klole sê hulle skakel met die polisie om uitstaande ondersoeke na hierdie saak te bespoedig.
5: The court found that the investigations were not yet complete and the NPA is working closely with the police to finalize the outstanding forensic processes. Importantly, the matter being struck off the roll does not constitute an acquittal. The state remains committed to finalizing the investigations and re-enrolling the case as soon as it is reasonably possible.
0: Amerika-kanselier sê hy het uit selfverdediging aanvalle uitgevoer op Iran se Keshan eiland na Teheran se pogings om aanvalle reg oor die Midde-Ooste uit te voer. Hy het ook 'n leeolie-skip op pad na die Iranse hawe buite aksie gestel toe dit die Amerikaanse blokkade van die Straat van Hormuz wou breek. Iranse Islamitiese Revolusionêre Wagskorp sê hy het uit wraak missiele afgevuur op Amerika se 5de vloot hoofkwartier in Bahrein en 2 lugmagbasisse wat Amerika magte in Kuwait gebruik. Die jongste geweld belemmer pogings om 'n nuwe skietstilstand ooreenkoms te kan bereik. En dan kyk ons na ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.89 teen die euro, R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,155. Die prys van goud $4,483, 1 cent per fyn ons, met Brent olie op $95.98 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel met vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 vanmôre saam met JK op JKB.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
6: Stop hom.

0: man, what a song. Everybody cut loose. Kenny Loggins.
1: Mm-hmm. My been, but no, I don't.
0: Nee, ek sê vir jou. Ek sien altyd Kevin Bacon in hierdie song, ja.
1: Ja, want hy is in Footloose.
0: Nee, ek weet, maar dis wat ek sien. Ja. En sy...
1: My, dit gaan vir my twee verskillende kans nie, want Kevin Bacon Footloose en Kevin Bacon in die Hollow Man. Scary. Yeah.
0: Good characters. Hy is fenomenale acteur. En baie van die jongelinge wat ons nou vervang, moet ek ook sê, as ek kyk na die Hollywood, is goed, maar is nie so goed nie. Hulle is goed, maar is nie so goed nie.
1: Dit is raar.
0: En nou dan nie, back in the day, ons het era's gehad van goede. Weet die vampire era, jy die space exploration era gehad. Nou is met Netflix en al die Showmax en Disney Plus en alles, is daar so baie keuzes, ek voel ons het die era's mee nie. Jy weet, nou is jy een zombie ding sien,
1: Ek voel alles is deesdaal serial killers.
0: Maar dit is nou, ons is nou fairly in die, ek meen hulle joke, but it's the white person thing, right? What do you go to bed with? Just before bed, we go watch how people take other people out and then feel relaxed.
1: Maar as ek in te veel TikToks kyk, waar hy, yo, dan moet ek eers Tetris speel.
0: Jezus, eigenlijk toen ik jonger was, ik scary goed gekeken. Dan keek ik eens Fekoekpaleis.
1: Ja, ik moet iets. Zit dit vreemd aan?
0: Als ik mijn vrouw wil uitfreken, doe ik al yo ho. Ja, she hates
1: it. Zij laat die van haar geluid niet. Zij wil ook even die ijsbak hier niet.
0: Mijn vrouw like niet een lift niet. Nie. En ik zie nu erg vast, ze moet chill, want zij gaan die vier en vloei zit.
1: Wee, ja. Is waar. Ik is ook met die ijsbak, dan ben ik hier zwanger vrouw soms mijn ambitie.
0: Nee, hoekom?
1: Ek het een te veel
0: you could
1: flicks.
0: Be that person.
1: Ek het een te veel flicks gekyk waar die person is.
0: Jy kan die persoon wees. Dit moet amazing wees.
1: Nee, dankie.
0: Ja, dit moet amazing.
1: Daar is niks handdoeken of water op.
0: Warm water en handdoeken.
1: Ja.
0: Het is weer eens op Fekoekpaleis en sê, my water het gebrek, sê, bring warm water en handdoeken. Hoekom? Ek sê, ek weet die elke keer in die movies
1: vroeg. Oh, dat sê dit. Ja.
0: Anyway, op baie nood gaan ons julle groet. Ons sal julle in die hande van 'n baie bekwame omroeper natuurlik niemand anders dan as meneer Jukke. Meneer Jukke op die Jukke B. So hy is hier van 9 tot 12 maandag tot Vrydag op die prachtige Woensdag. Maar Lisa, vang jullie weer vanavond. Sy is verslaaf van die 69s.
1: Ek is nie, 69 all the way. Working 9-5. Ons gaan hulle liekie oorskryf.
0: 6-7, 6-9, 6-9.
1: En ek vang julle vanavond vir klein Saterdag tussen 6 en 9. Ek het die onderhoud vanavond met Johan Venter oor sy splinter nuwe enkelsnit wat uit is. Boekklap soos gewoon tussen 7 en 8 die wijn hier en net na 8 monumentaal. Dat is baie dinge om nou uit te sien as ook hierdie Saterdag die 6de juni is het weer tyd vir die Van Starens Rivier Boerevereniging en Farmkamp Familiedag by die Boerevereniging se gronde. Bring julle gesin saam vir dag vol propvol en plaas atmosfeer. Daar is losgoed en pluimvee veilings, 'n verskeidenheid stalletjies en uitstallers, heerlike eetgoed en baie om te sien en doen. Die kinders word ook nie vergeet nie met kindervermaak om hulle die hele dag

0: bezig te houden, terwijl ma en pa lekker bij die stalletjes en bij die veiling kan wees. Oh. Maak ook zeker, jy kom kuier bij Farmcom's tent, waar jy meer kan hoor oor die werk wat Farmcom in die gemeenskap doen, veiligheidsinitiatieven kan bespreek en die span persoonlijk kan ontmoet. Of jy nou op soek is na een winskoopie, iets lekker om te eet, een gezinsuitstapje of net een lekker kuier saam met vrienden en bieren, hierdie dag is vir jou. Van Stadensrivier Boerevereniging en Farmcom Familiedag, saterdag 6 juni bij die Boerevereniging se gronde.
1: Easy peasy lemon squeezy, vang jy môre sal op plek sal dit hier asseblief bly warm, maak seker die diertjies sit daarom iets onder te slaap veral in die koue weer. Moenie jaag nie, kyk uit vir die slaggate en natuurlik ook die waterplas se teersveers. Ek

lekker balke toe met die manne danso van Marius Lou en Mani Erasmus en binne so 3 minute van nou af is ons mooi loop ons praat ons met Fane Spinaar vat haar bietjie plaas toe. Bietjie hoor waaroor die lied gaan en wat presies hy beplan, maar eers Juba, kom aan skop uit jou skoene.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je bitter bezig dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

mensen die soms zo drank maar die water al lijkt het soms fijn. Want daar is modder vol artsen van er mensen uit. Daar is niemand daar buiten, wat doer als ik praat. Maar wie is mijn God als ik uitroep verraad? Mijn kleren is vol

Die klanke van Dozy met die Bobby Jan vastrap. Net voor het Jankilo met Woelie en Lela en Ravensie geef ons een Nike. Die tijd is zo'n 2:15, dis woensdag die 3 juni. Goeiemiddag vrienden en welkom as jy nou niet ingeskakel het. Boodskap hier so van Rina, al die pad van Swartkops af. Sy sê sy wil net vir Belinda voor u sê, baie dankie vir die heerlijke kuierkie by my vir die verlede naweek. Jy het my verjaarsdag sondag omtrent gemaakt. Speel asseblief Fase 7 Oceane van Andriet, as dit moontlik is. Ek maak so vir jou Rina, baie dankie vir jou boodskap en dankie dat jy ingeskakel is. Jy op luister FM. Johannes heeft my middag eten, speel al vir ons een Golden Oldies. Rock around the clock of knock three times of enige Golden Oldie sal grootliks waardeer word. So kom het van Johannes af. Ek sal vir jou ietsie inwerk, Johannes. Baie, baie dankie vir jou boodskap waardeer oprecht. Ek het een boodskap hier, so wel ietsie wat ek met julle wil deel, vriende. Dat ek net gauw by dit uitkom as sy verry vandag in by Hans Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 mei betaal jy slechts R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel en staan een kans om die laaste vrijdag van elke maand groot prijse te wen. Handig net jou strookie in. Hans Petroleum is oop maandag tot vrijdag vanaf 6:00 tot 6:00 en saterdag vanaf 6:00 tot 12:00. Hans Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.

0: voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a leier.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
5: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
6: Professional training in forklifting and welding that includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works
7: up for you. Op 082-333-367. Luister FM.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
2: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: yourself.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Jy het my reset.

0: Ja, spreek Nick. Net een waarschuwing daar. Is hier van Warmer afkom richting Kaapweg en Target Kloof. Staan daar een kar aan die rechterkantse baan, gebreek. Niks ligte aan nie. So die mense moet maar die versigtig wees en kyk vir die kar asseblief.
1: Luister FM.

0: Rennen we altijd alle paaien. Wees veilig op ons paaien. Om het tijd voor hem tot ziens te sê. Vandaag is Radio Lawaai. Kom ons wil gauw een laaste raaiskoot.
1: Hi Big Nick, nee. Dit klink meer vir my soos my Great Dane, want sy slaap in die aande, soos het sy en manne lief bezig is om competitie te hou. Maar ja, nee, dit klink soos een padda.
0: Dankie baie, ek het Mieke, het baie paddas in haar jaar ta, en Alberta raai een buffel. Wat is hierdie geluid? Hier is hoe hy klink. Mark, wat is daai?
2: It is a bullfrog.
0: So is a brulpadda.
2: A brulpadda. A real genuine brulpadda. Not these other toads or other paddas. It's a brulpadda. A real genuine one.
0: How do you know a brulpadda isn't just a frog?
2: A padda with
0: glasses on.
2: No. That is almost a big frog. It's huge. I kept them for pets.
0: What are glasses in Afrikaans?
2: Brul.
0: Padda.
2: So it's not a glasses frog. No. Not at all. Brul.
0: Padda.
2: So it's not a glasses frog. No. Not at all. No, I kept them as

Dit is kan die hart van die kampeboer. Nieuw Bethesda en die groot Karoo. Het een vrouw met uile alleen gebleven. Zoek naar die reis waar je in het stilte krijgt.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Zo en Zaan met ons daar afsluit met die wijnuur. En natuurlijk lekker saam met julle kuier. Baie dankie vir al die foto's wat julle deursier. Julle maak my net honger. Baie dankie vir al die lekker saam kuier. En die glasies klink met lekker wijn, kaas. Hier somme calamari en vis en choppies en wors. En heerlijk. Dit is natuurlijk die wijnuur elke woensdag. Voor julle saam met ons kan kuier. Hier so tussen 7 en 8. Saam met my en Janku. Reg hier op Klein Saterdag op Luister FM. Jou lekker luisterstasie. Soos kop ons die laaste uur af en ek het nog een of twee liedjies wat julle aangevra het al reeds ontvang wat ek op die speelhuis gesit het. As jy 'n liedjie wil hoor, stuur hom gerus vir my deur, dan sit ek hom op die speelhuis. Soos ek sê, ons is Afrikaans gebaseerd of Suid-Afrikaans gebaseerd. So julle is welkom om iets aan te vra. Elke nou en dan sal ek 'n internasionale treffer ook vir julle ingooi. Ons WhatsApp nommer is natuurlik 082-333-367. Bly net waar julle is, reg hier op Luister FM.

0: Bedrijfsdrive. Volg ons op sociale media voor meer inlichting.
1: Het jij gezien? Die buren is weer op pad naar hulle plaas. Nieuwe bakkie en al.
2: Is dat omdat hulle bij Samba is?
1: Hoezo?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlijk, commercieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altijd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienstenverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes.
3: Als ik heel dag teer batterij en mijn bakkie in die stad moet blij, wil ik die grondpad slaan. Als die stad mij in wil sluk, is het tijd om mij recht te ruk. Dan maak een man moet een plan. Ja, man, maak een plan. Heet je ook nog genoeg gehad? Van die 8 tot 5, mijn maat, wil jij ook grondpad slaan?

as jy maar kon voel, sou ek jou sê, vir jou story vertel. Die wereld leen slaap in een ou mense kot, van een lewe wintersbrug tot een swanger somers onthaal. My klein preveling, my broos is sterf.

verdween, zal hij zon weer kon schijnen. Dus de koude seizoen wat in mijn hart ontvries. Uit de moederskoot gedoop, is die tekens van hoop.

Laat je lichtje helder schijn. Spreek woorden van hoop, dus tijd om je man te staan. Vrouwen, families en kinders, herenig

Aguarde noch sei fest nach Stril, wo die Trägler fiesset laus. Als ich sonst rückel saß, ist Kieme se schwanger Schulstilte. Er ist Stirn von dem Blasbalk, für sein Linkerhand se tiefste Bassnote. Als blij ik kan zien, hij was een goede vriend van mij. Ik hoor hem los kater van lach, voor die volks, die moord en verhalen. S'avonds als vriendschap uren, gloeien zo'n knetterende koelen. Is dat een story nooit, die feiten ooit moet bederven.

Straks bleek een zee. Hij was een goede vriend van mij. Ik hoor nog zijn vingers. Zag streel op die trekklavier zijn klaars. Als die zon struikelt staan,

Jacques Blake aan zee. Hij was een goede vriend van mij. Ik mis jouw menswees, jij was een gentleman. Ik mis jouw kennis in die late jazz. En nu speel jij hemelse Steinway klavier. Maar ik mis je zat die onne. En die hart van die blues. Maar ik mis je zat die onne. En die hart van die blues.